0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: not met Voorn.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

eventjes bevriezen. Even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is. Ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt. Met die ene, met die ogen en die benen. Een zomer in de hemel en die zomaar was verdwenen. Oh, wat is dit leven, toch een fucking overdreven hoop van zegen. Het is sowieso de jackpot of de leegte. Maar echte liefde spreek je niet tegen. Het laatste woord is stilte. Je zou het bijna

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
4: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
3: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
5: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
3: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
9: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan, even voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
10: Ja, goedemorgen. Ten Boer blaast Roeveldag nieuw leven in. De SP vraagt gemeentebestuur om hulp bij aanhoudende muizenplaag in Selwert. En zandzakken en hekken moeten stoepfietsers op de Korreweg tegenhouden.
9: Zandzakken voor de dag!
10: Ja, ik zat erop te wachten. Ja, het is wel nodig blijkbaar.
9: Zo is dat. Meer over het nieuws en nog meer nieuws hoor je dus rond 19:30 hier op Oog Radio. Nu is de Oog Radio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groninger snelweg en alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de busje voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Het is 7:04. Dit is de ochtendshow. En de komende 2 uur gaan we jou op de hoogte brengen van wat er speelt in de gemeente Groningen. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Jan?
10: Ik neem aan dat wij eerst naar een persoon toe gaan. Want ik zit al bij de itemteksten te kijken, maar daar zit ik verkeerd. Want jij hebt een gesprek met iemand geregeld die een voorstelling gaat doen over bommen berend in het A-theater.
9: Precies.
10: Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat worden, want wat voor een voorstelling dat wordt, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
9: Gaan we horen. Nou, dan we eerst even een eerbetoon geven aan de dame waar niemand boos op kan worden, waar niemand eigenlijk een hekel aan kon hebben.
10: Dat is een beetje de waarheid.
9: Ja, het is echt zonder dat ze is heen gegaan. Maar goed, 80 lentes jong. Ga er maar aan staan. Ja. Dat is ook wel weer een mooie, mooie dat ze dat heeft meegemaakt. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. En ja, wat voor programma of wat voor nummer ga je dan draaien op een werkdag 9 to 5? Goedemorgen Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: En met Dolly Parton is het inmiddels 7:08 geworden.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Vrijdag, dan is het weer zover. Het is dan Bommen Berend.
2: Ja, ik had dat even vergeten, maar het klopt. Want het jaarlijks typische Groningenfeest wordt gevierd omdat op die dag in 1672 de stad Groningen werd bevrijd van een langdurige belegering door de bisschop Bernhard von Galen van Münster, die in de volksmond Bommen Berend werd genoemd. En er zijn veel activiteiten in de stad, en dat is ook het geval in het A-theater. Daar is namelijk een toneelvoorstelling te zien, en we hebben de regisseur Marcel den Os aan de telefoon om daar iets meer over te vertellen. Ik zeg goedemorgen, Marcel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Welk verhaal gaan jullie vertellen met de voorstelling?
3: Nou, we hebben jaren geleden heb ik een kleine voorstelling laten schrijven. En daar vertellen wij de geschiedenis van Bommen Berend. Dat laten wij door de jeugd van Groningen vertellen. En ja, natuurlijk gaan schrijvers daar een leuke sausje over leggen. Dus een klein liefdesverhaaltje. En Zwaantje en Tammo, die moeten in de nacht van Bommen Berend moeten zij de stad uit om eten te halen. En dan komen ze de vijand tegen. En dan wordt Zwaantje hopeloos verliefd op Heinz uit Westfalen, uit Duitsland.
2: Oh. Ja, dat kan er gebeuren, hè? Dat begint al goed. Verwachtingen worden al hoog. Maar hoe is het voorstelling tot stand gekomen? Ja, wie heeft dit bedacht?
3: Het is in 2013 werd ik gevraagd van goh Marcel, wil jij het verhaal van Bommen Berend meer onder de jeugd van Groningen bekendheid geven? Toen zei ik van nou, dat vind ik goed, maar dan wil ik er graag een theatervoorstelling van maken. En dat mocht ik doen. En toen heb ik toneelschrijvers en componist Robin Raamaker heb ik gevraagd om daar een leuke theatervoorstelling van te maken.
2: Juist, dus dat was al een flinke tijd geleden, dus daar hebben jullie lang aan kunnen werken.
3: Ja.
2: En op welke tijdstippen wordt die voorstelling uiteindelijk opgevoerd? Vrijdag?
3: Dat is donderdag.
2: Oh, donderdag ook al.
3: Ja, morgenavond. Ja, want het is leuk dat de kinderen. Ik heb een groep van 28 kinderen. Mm-hmm. Het is natuurlijk leuk dat de kinderen wat vaker kunnen opvoeren dan één keer.
2: Ja.
3: Morgenavond om 19:30 en vrijdag om 14:30, 16:30 en 19:30.
2: Oké, dus hij wordt in totaal 4 keer opgevoerd.
3: Ja.
2: Ja. En is dat de eerste keer dat je zoiets regisseert?
3: Nee, alleen jullie zeggen regisseren, maar ik ben niet de regisseur.
0: Oh, dat heb ik begrepen.
2: Oh, wat is jouw rol?
3: Ik ben meer de producent. Ik ben meer degene die het project opstart.
2: Ja.
3: En Robert Raamaker is de regisseur en componist.
2: Oké.
3: En Tom Peters en Jan Veenstra, dat zijn de schrijvers ervan.
2: Ja, oké. Dus jij produceert het hele verhaal, maar er zit iemand s'avonds te regisseren. Dat ben jij dus niet. Nee, oké.
3: Nee.
2: Toch mooi dat je zoiets op de plank hebt gezet, vind ik.
0: En heb je dat al vaker gedaan, toneelstukken produceren?
3: Nou, om eerlijk te zijn niet.
0: Oh.
3: Ik ben zelf pianist en koordirigent Vergoven Muziektheater. Daar hebben wij Bommen Berend in 2012 al een keertje uitgevoerd.
2: Ja, dat meen ik ook al, dat ik dat herkende, die naam.
3: Ja, klopt. Maar dit is zeg maar het jeugdtheater. En dat doen wij elk jaar, meestal bij Museum aan de Aa. Maar dat wordt nu verbouwd en daar kunnen we nou niet terecht.
2: Mm-hmm.
3: Dus we doen nu in het DA-theater.
2: En
3: ja?
2: Nee, ik wil zeggen, en dat heb jij dus nu opgezet op deze manier, omdat je dus met Goof dat ook al een paar keer op een vergelijkbare manier gedaan hebt.
3: Nou, dat staat een beetje los van elkaar.
2: Okay.
3: Ik werk zelf als leraar in het basisonderwijs. En omdat ik daar natuurlijk enorm music minded ben, ben ik jaren geleden gevraagd van joh, Marcel, kun jij het verhaal van Bommen Berend onder de jeugd vertellen? Want het valt ons op dat het verhaal van Bommen Berend steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Want vroeger hadden we ook een vrije dag in Groningen.
2: Ja.
3: En dat
2: is ja, dat zijn heel veel mensen nog wel treurig op, hoor.
3: Klopt. Ja, nee, dat weet ik. Ik weet ook dat wij heel graag willen dat 28 augustus gewoon echt weer een vrije dag wordt voor iedereen.
2: Ja, nou, en dan kun je ook met de kinderen wel meer doen, lijkt mij. Maar ja. Je werkt dus veel met kinderen, dus je was wel volgens mij de gewezen persoon om dat te doen. De kaarten gaan, als ik het goed begrepen heb, goed snel de deur uit. Zijn er dan nog wel kaarten te verkrijgen?
3: Robert en ik hebben gisteren met het theater gebeld. En we hebben nog 80 extra kaarten vrij weten te kletsen.
2: Oké.
3: En ja, en ik zie ook, want ik zie natuurlijk de aanmeldingen die binnenkomen. Ja. En het gaat echt als een idioot.
2: En waar moeten mensen heen om ze nog te kunnen krijgen als ze nu horen van, oh, het kan nog, dus ik moet gauw proberen. Waar moeten ze zijn?
3: Dan naar Kabaal Muziektheater.
2: Kabaal Muziektheater. Kabaal, ja. Zoals je schrijft, van veel lawaai.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ik hoop dat mensen daar nog geluk zullen hebben. Want volgens mij wordt het een leuke voorstelling als ik jou zo hoor. Ik wens je heel veel plezier. Maak een paar hele mooie voorstellingen. En wie weet blijft dit een blijvertje.
3: Ja, ik hoop het ook.
2: Oké, okay. Bedankt tot zover.
3: Oké.
2: Okay. Jojo.
3: Doei. Ja. Oh. Het geluid van
1: Groningen. Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Voor het weer zien we dat het toch wel behoorlijk bewolkt is, maar het is ook behoorlijk droog. Dat is dan weer het voordeel ervan. Het is 14 graden boven nul. Vandaag wordt het wisselend bewolkt. De zon laat zich regelmatig zien, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit de oostelijke richting wordt het 23 graden. Komende nacht wordt het wisselend bewolkt en koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag met zonneschijn, maar ook dan is het toch wel weer bewolking te betreuren. In de middag neemt de bewolking verder toe en kunnen er regen- en onweersbuien ontstaan. Ook in de avond blijft de kans op buien aanwezig. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 25 graden.
1: Het wordt wel weer warmer, maar ja, dat wordt ook weer gevolgd door, als het pech is, een beetje regen. Maar
0: even een afblusser, ja.
1: Ja. Goed, in de tussentijd, pick-up staat in de titel van diverse media, want dit is een beetje een ironische betiteling van een auto, want fietsendieven sloegen brutaal toe in Groningen. Vrijdagavond laat reed er namelijk een pick-up truck over de Herenbinnensingel, in het centrum dus, en twee mannen stapten uit, trokken fietsen van de straat en mikten ze in de laadbak van de auto. Nou, dat is echt een pick-up truck.
0: Ja.
1: Ik vond het beeld, het is een filmpje, het is echt zo brutaal inderdaad.
0: Was niet de gemeentelijke opruimingsdienst.
1: Ik hoop dat er goede beelden van zijn en dat ze ze kunnen arresteren. Maar ja. Ik vond het wel een beetje ironisch, zo'n pick-up truck.
0: Ja, brutaal.
1: Ja, klopt wel, ja.
0: Ja.
1: Leuke nieuws, de finale van het Junior Songfestival. Daar meldt het Dagblad van het Noorderstad editie over dat uit 1600 inzendingen staan in september 9 kinderen in de landelijke finale van deze Junior Songfestival editie. En Maria, die is 9 jaar oud, uit Groningen, en Nout van 12 jaar uit Haren, die staan daartussen. Dus goede vertegenwoordiging van ons.
0: Ja.
1: Ja, en op de camping in Frankrijk herkenden de Nederlandse kinderen mij al dus Nout. Nou, dan ben je al aardig bezig.
0: Zeker.
1: Ik heb even de data erbij gezet. Die finale is op 19 september. Zal vast wel op tv te zien. Nou.
0: Ja, en we wensen ze heel veel succes.
1: Precies. En uiteindelijk, een bekende naam voor ons. Een fotoboek staat in het Dagblad van Noorderstad editie ook. Die werd gevonden door Annemieke Wellin.
0: Ach, kijk eens aan.
1: Jouw oud-collega van Pump op de Radio.
0: Ja.
1: En die deed zaterdag in de kringloopwinkel in Aardewart een bijzondere vondst, een persoonlijk fotoalbum van een ballonvlucht in Schouwerzeil. Ja, en zij dacht, dat kan niet de bedoeling zijn. Ging op zoek naar de eigenaar en vond hem. Ze zegt, ik hou wel een beetje van een Sherlock Holmesen, zoals ik het noem.
0: Ja. Ja,
1: dus ze heeft de eigenaar gevonden, de familie gevonden. Ze heeft het op Facebook gezet, las ik in het artikel. En toen kwam de eigenaar.
0: Nou, hartstikke leuk zeg.
1: De familie van de eigenaar.
0: Ja, want je kunt ook eens een keer per ongeluk iets naar een kringloopwinkel brengen. Ja. Hè? Wat dan eigenlijk helemaal niet de bedoeling is.
1: Was dus, hier ook zo'n beetje gebeurd.
0: Ja, precies. Nou, mooi dat Annemieke dat heeft ontdekt.
1: Ja, voor grappig brie.
0: Zo is dat. En dat was allemaal te horen hier op Oog Radio. Het is meer berichten zijn te lezen op oogtv.nl. En natuurlijk via de Oog News app.

0: legendarisch nummer uit de jaren 80. We hebben het over de Lessons in Love van level 42, oftewel de 42e verdieping. Nou, dat moet toch wel een wolkenkrabber geweest zijn.
1: Een aardig gebouwtje, ja.
0: Ja, zeker. Een wolkenkrabber moet dat wel geweest zijn.
1: Is wel leuk.
0: Het is vandaag 26 augustus 2026, de 26-8-26. Er zullen vast wel weer een boel mensen trouwen of iets dergelijks. Maar er is ook veel te beleven in Start het Ommeland.
1: Ja, en je kunt dus beginnen met Duo Solo. Kunstlievend genootschap Pictura aan de Sint-Walburgstraat is dat waar het plaatsvindt. Kun je om 3:00 vanmiddag terecht. En onder de titel Duo Solo vertonen Pieter Imminga en Joop Strijker... Ja, ik weet niet of ik het op het Engels moet uitleggen, maar goed. Vanaf 23 augustus samen hun werk op de bovenverdieping van Pictura. De twee kunstenaars van dezelfde generatie met eigenzinnige poëzie als gedeelde kwaliteit. Dus als je daarvan houdt, Duo Solo in Kunstlievend Genootschap Pictura aan de Sint-Walburgstraat vanaf 3:00 vanmiddag.
0: En om 8:00 is er weer de pubquiz in Café de Toeter. Toeter aan de Turfsingel. Want hoor jij al na 3 tonen welk muzieknummer wordt ingezet? Weet jij nog wie de minister was in 1981? Of wie verantwoordelijk was voor dat ene doelpunt van een Braziliaanse voetbalploeg? Dan ben jij de geschikte kandidaat voor de pubquiz bij de Toeter. Wel even vooraf opgeven via de site. Het is er altijd erg gezellig.
1: En druk.
0: En druk. Om 8:00.
1: Ja, dat is een hele populaire te zijn. Wat misschien ook heel populair is, een orgelconcert door Geerten van de Wetering. En dat is in de A-kerk vanavond om 8:00. Geerten van de Wetering, organist in Den Haag, verzorgt een concert in de A-kerk in het kader van de orgelserie Orgelzomer Groningen 2026. Hij brengt het concert op het historische befaamde Schnickerorgel van de A-kerk. Ja, en dat is best mooi om te beluisteren. Dus als je daarvan houdt, moet je vanavond om 8:00 in de A-kerk zijn voor het orgelconcert door Geerten van de Wetering. Ja, dat zijn 3 tips die we hebben uitgezocht. Wil je ze allemaal? Dan moet je even naar groningen.uitloper.nu of op onze kabelkrant kijken naar 9. En daar staan ook al die tips van OogTV. En als je zelf iets organiseert, dat willen we graag melden. Maar dan moeten we de tips van jullie zelf eerst wel even ontvangen. Stuur ze dan naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ik herhaal Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ik herhaal...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Dat herhalen we gewoon niet. Notification, dat is de eerste gezamenlijke release van Knife met Groningen producer, multi-instrumentalist Flows en Groningen rapper MC Dylemic. Tijdens de schrijfsessie afgelopen zomer schreven zij deze aantrekkelijke track, aanstekelijke trackverhaal. Het vertelt het verhaal van iemand van wie je houdt en naar wie je altijd uitkijkt om iets van te horen. Ja, en je zit maar te wachten op die ene notificatie op je telefoon.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Notification van Knife, Flows en Dylemic.

0: heerlijk toch?
1: Ja. Jij vindt hem echt mooi.
0: Ik vind hem ik ben er helemaal blij van. Ja. Knife Flows and Dynamic Notification. Komt gewoon uit de gemeente Groningen, mensen. Dat is toch geweldig? Meer geweldige platen vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:53. Mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. In Ten Boer wordt de Roefeldag nieuw leven ingeblazen. Kinderen krijgen daarmee de kans.

0: deden dat niet en kozen de stoep als kortste route. Daarom zijn nu zandzakken en hekken geplaatst om stoepfietsers tegen te houden. En bij Meerstad wordt volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geplaatst. De brug verbindt Tersluis en de Zeilen en moet volgend voorjaar klaar zijn. Kleinere boten kunnen er straks gewoon onderdoor. Grotere kunnen de brug op afstand laten openen. Ook de sluis wordt vernieuwd met een speciale pomp die voorkomt dat vuil water in het Woldmeer terechtkomt. De werkzaamheden moeten voor het nieuwe vaarseizoen volgend jaar helemaal klaar zijn. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. De zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. Daarbij wordt het 24 graden.
1: Dankjewel, Jan. Nog rijden verkeersupdates, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groningen snelweg, dus het rijdt allemaal lekker door. Geldt ook voor de bussen voor het spoor, dus wij gaan ook maar lekker door met ons programma. En wij duiken het nieuws uit Groningen in. Wat hebben we het zo over, Jan?
0: Een treurig feit. Een stelletje droeftoeters, zoals ze soms wel genoemd worden, hebben ingebroken bij het wijkteam in de Oosterparkwijk. En dan met name hebben ze spullen meegenomen van het tuinteam dat... pardon, slik me ervan.
1: Ja.
0: Ja, dat mensen helpt die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden en dan toch graag in hun tuin zouden willen zijn. Dus ja, die kwamen aan en vonden niets meer. Hoe dat precies zit, hoor je zo.
1: Nadat we geluisterd hebben naar Emma Heesters en ja, ze vliegt er toch maar positief aan. Ze zegt alles wordt beter.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Bij het wijkteam in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken.
2: Ja, dat meldde het wijkteam maandag. Bij de inbraak zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en vrijwel al het

0: gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Vooral het verlies van de bakfiets en het gereedschap heeft grote gevolgen. Sandrine Oudoui, ik hoop dat ik het goed zeg, excuus als fout is, die kwam als eerste aan en ontdekte de situatie. Je hoort Sandrine.
1: Dan denk je van, ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan het? Wie doet dit?
2: Bijna willen zeggen, we staan hier op het plaatsdelict. Ja. Jij kwam als eerste binnen op de betreffende ochtend. Wat trof je aan?
1: Nou, eerst zag ik dat de deur op een keertje stond. Dus dat vond ik al raar, maar er gaat nog geen belletje rinkelen. En ik kom binnen. En ja, dat kun je niet missen dat de bakfiets er niet is. Dit is het eerste wat je ziet. Maar we gingen eerst vragen, heeft misschien iemand van wij de bakfiets nu geleend? Hè? Dat kan gebeuren. Dus toen dat bleek niet zo te zijn, toen dachten we van, oh, er is iets aan de hand. En toen gingen we beter kijken en het viel op dat de kast verder ook zo goed als leeg was.
0: Ja, je hoorde Sandrine Oudoui. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het tuinteam gebruikt die spullen namelijk om jaarlijks zo'n 100 tuinen in de Oosterparkwijk te onderhouden. Dat doen ze iedere maandag en woensdag. Het gaat dan om tuinen van wijkbewoners die dit zelf niet of niet volledig kunnen doen. Ja, door die diefstal kan het team dus zijn werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk uitvoeren. Je hoort Jan Duim van het tuinteam.
3: Dus het is echt dankbaar werk voor jezelf, maar ook de mensen bij wie je dan de tuintjes onderhoudt. Die zijn altijd heel erg blij dat wij dat gedaan hebben. En we weten nog niet precies hoe we dit moeten opvangen. We moeten eerst zien dat we weer nieuw gereedschap krijgen. En voorlopig kunnen we dus niks doen. En dus zolang wij niets kunnen doen, blijft het groen bij de mensen doorgroeien. En dan wordt het steeds maar hoger.
2: En mochten de dieven het zien, wil je nog wat tegen ze zeggen?
3: Nou ja, als ze dieven dit zien, ja, we willen natuurlijk graag dat ze de spullen terugbrengen. Want ja, we zijn erg onthaald. Dus ja, we vinden het gewoon een beetje asociaal dat dit soort spullen, waar heel veel mensen er dupe van worden, dat die verdwenen zijn. Niet alleen is voor ons, maar met name voor de mensen die rekenen op ons. En dat kan nu niet meer.
0: Ja, je hoorde Jan Duim in een bijdrage van Finn Mellema. En zoals Finn zei, als ze dit zien, want dat was een filmpje natuurlijk van onze collega's van de redactie van OogTV. Als je dit gehoord hebt, die dieven, breng het ook gewoon terug. Dat is ook wel een goede bedoeling.
4: Desnoods doe je dat gewoon anoniem, dat je het gewoon even neerzet en dan s'avonds of s'nachts of zo.
0: Ja, gewoon op hetzelfde tijdstip, alleen nu weer terugbrengen.
4: Ja, daar help je dan weer enorm veel mensen mee.
0: Ja, dus, en mocht het nou niet gebeuren, zou het een idee zijn als alle hoveniers uit de omgeving van Groningen nou één specifiek stuk gereedschap doneren. Dan heb je weer een compleet team bij elkaar.
4: Ja, of ze moeten even kijken, misschien bij Gered Gereedschap. Misschien
0: is dat bijvoorbeeld. Misschien zijn er wel mensen die wel wat over hebben die wat kunnen missen.
4: Nou, inderdaad. Dus waar moeten ze zich dan melden? Wijteam?
0: Ik zou naar het Wijteam Oosterparkwijk bellen en vragen wat ze nodig hebben.
4: Nou, precies. Ja, want het onderhoud van tuinen is natuurlijk heel belangrijk. Ook voor mensen die daar minder...
0: Die dat niet meer kunnen. Maar ook wat hij zelf zegt, hè, wij vinden het ook leuk. Zij zijn ook gedupeerd.
4: Ja, precies, zo is dat. En het moet allemaal wel netjes draai blijven zien. In de Dutch Mountains hoor je nu op Oog Radio van Nits.

0: Lekker.
1: Ja. Mountains.
2: Ja, die al.
1: Mountains. Mountains. Mountains.
0: En in de Dutch Mountains is het intussen 14 minuten voor 8 geworden.
3: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
4: Ja, en in diezelfde Dutch Mountains klonk opeens een oh no. Ja, dat stond zelfs in diverse media. Wat is er aan de hand? Fictie in Groningen heeft na precies 1 jaar faillissement aangevraagd.
0: Ja, ik las dat ook. Ik was daar echt oprecht verbaasd over.
4: Ja, ik ook. Ja. Daarom staat hij hier ook. Want ja, dat hadden we niet verwacht. Maar ja, volgens medeoprichter Lennart Deddens ligt het niet aan hun gebrek aan bezoekers. Want de club werd juist goed bezocht. Maar vooral de hoge productie- en huurkosten maakten het financieel te zwaar om door te gaan. Subsidies bleken geen oplossing. De organisatie vindt stoppen daarom de enige verstandige keuze. Fictie blijft voorlopig wel open. De oprichters bedanken het team, de bezoekers en de community voor het afgelopen jaar. Dat is ook wel doodzonde, want het was volgens mij echt een succes.
0: Zeker. Het is voor even wie de fictie niet kent. Zij organiseren eerder al heel veel dancefeesten. En ook, ze hebben ook op het hoofdstation in de ontvangsthal nog eens een party georganiseerd.
4: Ja.
0: En ze besloten op een gegeven ogenblik om het dan toch een vast honk, als het ware, te doen voor de feesten. En dat is in die oude school daar in de Oosterstraat gekomen. Er zit daar ook zo'n kringloopwinkel zit daar vlakbij.
4: Oosterstraat zeg je. Nee, ik zit dan aan de verkeerde straat. Nee, ik dacht dat dit in het centrum zat. Nee, dat is ook wel Oosterstraat.
0: Het is wel een hele dure locatie inderdaad. En het is ook een grote locatie vooral. Dus ik denk dat het dan toch uiteindelijk heeft gebroken.
4: Zou er toch niet iemand of een instantie zijn die het zomaar zeggen kan fixen nog en dat het toch door kan gaan?
0: Wie weet.
4: Je zou bijna denken van dit is te mooi om te laten gaan, jongens. Ja. Dan moet je toch iets op kunnen bedenken.
0: Ik vind dat daar ook wel een lied voor uitgebracht kan worden. Kan fictie fixen, wat
4: fictie foxtrot, fictie fixtrot. ik weet wie je bedoelt. Ja. Maar er is helaas niet Nico Haak, maar er is wel iets niet in de haak daar.
0: Zo is dat.
4: Helaas.
0: Ja, helaas. Beschermen tegen risico's van hitte, dat kopt Oog Nieuws. Want de Partij voor de Dieren wil dat Groningen mensen met ernstige psychische problemen beter beschermd worden tegen extreme hitte. Artsen waarschuwen dat deze groep extra risico loopt. Want sommige medicijnen, bijvoorbeeld tegen depressie, ADHD of schizofrenie, maken het moeilijker om warmte kwijt te raken. Ook herkennen mensen door hun psychische klachten soms minder snel dat ze oververhit raken. En daarom wil de partij deze mensen opnemen in het lokale hitteplan. De gemeente zou samen met huisartsen en GGZ-instellingen moeten kijken wie extra hulp nodig heeft. Ook zouden cliënten en hulpverleners informatie moeten krijgen over hitte en de risico's van medicijnen op dat gebied.
4: Mijn moeder had geen psychische problemen, maar wel een ziekte waarbij medicatie inderdaad dit probleem ook veroorzaakte. Dat ze daar echt niet tegen kon, dan raakte ze half bewusteloos. En daar moesten we echt op letten.
0: Ja, zeker. Dus ik denk dat
4: kan heftig zijn.
0: Om het even onder de loep te nemen. Tot zover de nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oog Nieuws app. Jan, bedankt voor het opzoeken voor deze berichten. Gaan we nu even lekker een boppie dansen met Martin Ferreira dos Pereira en Cajores de Galea.

0: valeu nada. Mas é assim.
1: Ai, ai, ai. Lekker dansen op Hoog Radio. En daarmee is het 8 minuten voor 8. Het is 26 augustus 2026 en het is de dag, nee, het jaar van de steenuil.
2: Ja, dat is iets langer. Maar goed, zeldzaam, schuchter, maar ook majestueus. En groots, dat is de steenuil. Het is een typisch Nederlandse vogel die zich met name ophoudt in kleinschalige, half-open agrarische landschappen. Maar net zoals met best veel vogels gaat het ook met deze koning van de lucht niet al te best. Door de grootschalige landbouw gaat het steeds minder goed met de steenuil. Omdat halfopen agrarische landschappen door intensief boeren en het platwalsen van alle natuur steeds minder voorkomen. Ja, die boomwallen en zo zijn allemaal weg,
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Slus, ja. Ja, zo klinkt hij dus.
2: Ja, dat, ja.
1: Ja, tijdens het jaar van de steenuil werken de vogelbescherming en zo van vogelonderzoek aan initiatieven om het beter te laten gaan met de steenuil. Dat gebeurt bijvoorbeeld met zogenoemde steenuilenfonds. Dat is een pot geld voor bescherming van de gevederde vriend. Verder brengen de organisaties een handleiding uit voor projectontwikkelaars die dat dan kunnen gebruiken om vogelvriendelijker te bouwen. Informatie over het jaar is onder andere te vinden op de website van de vogelbescherming. Dus komt op voor de steenuil. Dat is eigenlijk wel een beetje de strekking van het verhaal.
2: Ja, maar dat doet Sovon en het vogelbeschermingsfonds wel goed, hoor. Want dat hebben ze voor meer vogels. En dat werkt best wel.
1: Jawel, hè?
2: Ja.
1: Nou, hopen dat dat dan... met de bouw, ik denk dat dat ook wel goed is. Want iedereen houdt natuurlijk rekening met heel veel dieren. Ook onder andere vleermuizen en dergelijke. Maar de steenuil staat niet altijd op de agenda.
2: Nee, en dat soort uilen zijn soms ook wel eens in die oude kerk of andere gebouwen. En die moeten ze dan minder gauw gaan slopen, eigenlijk.
1: Ja, misschien wel.

0: Alex Warren en Fever Dream hoor je bij Het Geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Groningen worden de komende tijd allemaal bestikkerd met vernieuwde informatie.
2: Ja, dat moet duidelijk maken aan bewoners wat ze kunnen doen als een container vol is of hun afval er niet in past. Volgens het stadhuis was de oude bedrukking na jaren van weer en wind aan vervanging toe. Het idee kwam tot stand via een burgerberaad. En aan de burgerberaad nam onder andere deel Jos Scholtens. Dus je hoort Jos Scholtens.
3: Dit is een van de resultaten van het burgerberaad van de gemeente Groningen. En uit de burgerberaad zijn 23 adviezen gekomen, plannen, ideeën. En dit is een van de dingen die recentelijk is langsgekomen. En hopelijk leidt het tot resultaat. Ja. Ik zie dit als een steentje die we kunnen bijdragen. En hopelijk leidt dat weer tot een klein beetje minder afval. Ja. Als het maar een klein beetje helpt, dan helpt het toch een klein beetje. Ja. En ik denk dat we nu op pad zitten met alle kleine beetjes helpen. En ik hoop ook dat het wat doet met de bewustwording. Want uiteindelijk is dat ook een onderdeel geweest van het burgerberaad. De participatie, wat de wethouder eerder zei. Hopelijk leidt dat tot ietsje meer bewustwording van mensen om goed met hun afval om te gaan. Ja. Eens even kijken, we gaan naar de QR-code toe. Volgende link. We doen een melding van de volle container. Volle container. En dit is container 1454. En we hebben de melding gedaan.
2: Ja, je hoorde Jos Scholtens. De hernieuwde bestikkering werd vrijdagmiddag officieel gepresenteerd door wethouder Mirjam Wijnja. Bij een container aan het Wielenwalplein, dat is in Oosterparkwijk. Je hoort wethouder Mirjam Wijnja.
4: Nou, een belangrijk deel van wat het burgerberaad zei is, de gemeente Groningen doet eigenlijk superveel op het gebied van afval en inzameling en gescheiden inzameling. Maar zij leerden tijdens het burgerberaad heel veel van wat ze nog niet wisten. Dus zij zeiden op het gebied van communicatie, nou, daar kunnen jullie echt nog wel op verbeteren. De sticker op de ondergrondse container is daar ook heel erg voor bedoeld. Dus dat gaat over wat moet je doen als die vol is. Als je te grote spullen hebt, wat moet je daarmee? Nou, eigenlijk al dat soort dingen.
5: Met de stickers wil de gemeente iets doen aan het afval dat naast een volle container belandt. Ook wel bijplaatsingen genoemd.
4: Het gaat echt in Groningen heel erg de goede kant op. We zien ook het aantal bijplaatsingen, dat wisselt wat door de tijd. Maar eigenlijk zie je dat we dat in Groningen beter doen dan in de andere grote steden. En het helpt enorm als inwoners zien dat bijvoorbeeld een container in storing is of die vol zit, dat ze dat direct melden, want dan kunnen de mensen van Stadsbeheer dat oplossen.
5: Met een afvalpas ben je niet gebonden aan één container. Buurtbewoners kunnen alle afvalcontainers binnen een straal van 300 meter gebruiken.
4: Afval bestaat niet. Dus we moeten heel zorgvuldig omgaan met eigenlijk die hele kringloop. En grondstoffen moeten we zoveel mogelijk, nou ja, eigenlijk opnieuw gebruiken. Alleen dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we elke Groninger voor nodig. Dus elk stapje wat we daarin vooruit kunnen zetten met elkaar, dat is belangrijk.
2: Ja, je hoorde wethouder Mirjam Wijnja in een bijdrage van Zan Sitepoe. En daarmee is bij ons de kringloop ook rond en is dit uur alweer bijna voorbij.
0: Inderdaad, zometeen het NOS Journaal. Dan zijn we vlug bij je terug met het tweede uur, waar we ook allemaal weer interviews voor je hebben klaarstaan. Dus ik zou zeggen, hou hem op oog.
6: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
5: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
4: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
6: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Wel, hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
4: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
8: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
9: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
10: En met vers afgelikte vingers gaan we door naar de tweede uur van de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
11: Ja, nou ja, dat is allereerst ten boer blaast Roeveldag nieuw leven in. Dat is ook wel leuk. Ja. SP vraagt gemeentebestuur om hulp bij aanhouder de muizenplaag in Selwert. En brugdelen voor nieuwe Sluisbrugmeerstad arriveren komende week.
10: Waarom dat volgende week gaat zijn en wat er dan vervangen wordt en nog meer nieuws hoor je rond 8:30. Eerst nog een radioverkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groningersnelweg. Alles rijdt nog lekker door. Dat is wel prettig, want ja, de scholen zijn al wel weer grotendeels begonnen. Je zou ook zeggen dat dan de kantoren wel weer volstromen. Maar
11: ja,
10: deze eerste week na de vakantie blijft het toch nog wel lekker rustig.
11: Het valt mij ook op, inderdaad. Ja. Rustiger als ik gedacht had.
10: Zo is dat. Ja, je luistert naar de Oogochtendshow. Het is 8:05. En wij gaan zo meteen kijken wat er in september in de straatkant De Riepen komt te staan.
11: Ja, klopt. We hebben weer twee medewerkers. En dan hebben we het inderdaad al over de editie van september. Zo snel gaat het alweer. Blijf luisteren. Ja, joh,
10: voor je het weet zit je onder de kerstboom. Hè? En, dan zit
11: nee, joh, die heb ik nooit.
10: Nee? Nee. Sneeuwklakjes daarna en allemaal leuke dingen.
0: De Oogochtendshow.

0: Nou, en gewoon vertellen dat het 8 minuten over 8 is en verder gaan met het interview. Dat zou ik doen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De Riepen is de dakloze krant van Groningen en behandelt elke maand weer een aantal onderwerpen.
2: Ja, en zoals we al zeiden, we kijken weer naar de editie van september. Deze maand met het thema leven na verlies. Ja, dat hebben ze in brede zin ingevuld, heb ik begrepen. Bijvoorbeeld het overlijden van dierbaren, maar ook het verlies van bijvoorbeeld een ledemaat. Ja, verlies kun je op allerlei manieren zien. En daarover gaan we spreken met onze twee gasten, Michel en Lisbeth. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Begin ik bij jou, Michel, want ja, hoe hebben jullie dit opgezet?
3: Ja, we waren met nadenken over de thema's. En verlies natuurlijk is heel menselijk. Dat overkomt iedereen wel, in welke zin ook. Ook al verlies je like een tas in de trein bijvoorbeeld. Dus we dachten dat het belangrijk was om daar aandacht aan te geven. Ook dat iedereen kan zien, want jij bent niet alleen in je verlies. En we hebben geprobeerd ook een beetje op de een of andere manier een beetje positieve spin aan te geven, dat uiteindelijk ook iets moois uit kan komen. Bijvoorbeeld dat je andere mensen kan ondersteunen of motivatie kan bieden aan degene die hetzelfde ondergaan.
2: Ja, het is niet alleen als pittig thema, want het is wel een pittig thema natuurlijk. Niet alleen het rouwen en het verlies benadrukken, maar ook de groei en eventueel de steun die je weer kunt krijgen in zulke situaties.
3: Ja, klopt.
2: En prettig om aan te werpen, toch, ondanks dat het een pittig thema is, een mooi onderwerp geweest?
3: Persoonlijk vind ik van wel. Ik vind de pittige onderwerpen veel fijn om aan te werken. Ik vind ze belangrijk. En ja, ik hoop dat mensen er comfort kunnen halen.
2: Ja, en dat blijkt dan volgens mij ook wel. Want ik heb gelezen wat er aan artikel in staat. En dan kom ik ook weer bij jou, Lisbeth. Samen met Jascha, begreep ik, heb jij ook wat geschreven. Met name over het verlies van een dierbare.
4: Ja, klopt. We hadden het over Susanne. En zij heeft haar man verloren in 2025. En dat was een enorm verlies, want de verhalen die wij hoorden toen we daar waren, was het ongelooflijk mooi om te horen hoe zij samen waren en hoe ongelooflijk gemist het dan ook is als een van de twee dus niet meer is. En dat was niet het enige, want we hadden samen ook al een kind verloren. Dus sommige mensen gaan wat rouw en verlies gaan heel erg diepe dalen. Maar ze wou het artikel ook, of ze wou graag haar verhaal ook delen om aan andere mensen te laten zien hoe je door zo'n proces heen kan komen van als iemand dus ziek wordt en overlijdt, hoe je door zo'n proces heen gaat. En ze hoopt heel erg dat andere mensen daar steun uit kunnen vinden. Wat ik denk wel een heel mooi gegeven is om zo je verhaal te kunnen mogen doen. Ja, dat eigenlijk. Ik denk dat het een goed verhaal is om te lezen voor iedereen, om te zien.
2: Dat bedoel ik, dat je niet alleen het verlies benadrukt, maar we gaan ook verder dan het moment van het verlies, maar ook daarna, wat er daarna komt, de steun en het weer opbouwen.
4: Ik denk dat dat belangrijk is, want je kunt, zeg maar, verlies is, dat klinkt misschien als één moment, maar verlies is natuurlijk veel breder dan dat. Het begint al bij voordat je iets verliest en het eindigt nog niet eens nadat je iets verloren hebt. Dus het gaat veel breder dan dat.
2: Daar hebben jullie dan meerdere artikelen over geschreven, heb ik gezien. En zoals ik al zei, de ondersteuning, de uitleg, want je hebt het één natuurlijk ook toch even noemen en dan gaan we verder, dat het ook voor jongeren, bijvoorbeeld afscheid van een klas van een jong kind, hoe je dat moet doen. En dat is met name, lijkt me dat een artikel, dat moeten de mensen maar eens lezen, hoe je dan ook in die leeftijdsgroep dat goed kunt laten afhandelen.
4: Dat, dat gaat inderdaad over een boekje en die is geschreven voor, in de klas om inderdaad kinderen te helpen leren omgaan met rouw. Wat denk ik ook een heel belangrijk boek is om te lezen en het artikel te lezen. Dus ga vooral inderdaad op zoek naar Riepen en haal er eentje.
2: Ja, ik wou zeggen, dit is een zeer interessant onderwerp volgens mij om inderdaad hem voor te kopen. Dus de moeite waard. Maar sowieso is het volgens mij, als ik jullie zo hoor, de moeite waard om hem ook te maken, de Riepen.
3: Ja, zeker. Klopt.
2: Er is echter één klein probleempje. Jullie gaan dat niet meer doen.
4: Nee, wij gaan allebei weg.
2: Ja, en daarom is er ook een andere vraag die erachter wegkomt om even door te gaan. Je wil wel graag nieuwe mensen natuurlijk.
4: Klopt. Ja, Riepen is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers, nieuwe vrijwilligers. En dat kun je op een hele brede manier invullen. Dus je kunt, als je het leuk vindt om te schrijven, of je vindt het misschien leuk om zelfs video's te maken, daarvoor hebben we ook mensen van bij de Riepen nodig.
3: Fotografen bijvoorbeeld.
2: Ja, ik wou net zeggen, want er staan ook, we hebben nou de pittige onderwerpen heel kort behandeld, maar je zegt ook heel duidelijk, er staan natuurlijk weer mooie columns in en foto's. Er zit meer in de Riepen.
3: Ja,
4: het is een heel breed iets. Het is gewoon een volledig magazine. En die moet gewoon van A tot Z worden gemaakt. Dus daarvoor zijn gewoon genoeg vrijwilligers nodig.
2: Ja.
4: En het is ook gewoon een hele fijne plek. Ik bedoel, wij zeggen nu altijd dat we weggaan. Ja, maar
2: vertel rustig, want jij weet het. Ik bedoel, ik ben er één keer op bezoek geweest, maar jij hebt er hoe lang gewerkt?
4: 2,5 jaar ongeveer. Ja. En jij ook zoiets?
3: Ja, ik ben de Dik 3 jaar geweest.
2: Ja. Maar allebei met veel plezier, hoor ik.
3: Ja, heel absoluut. Veel plezier. We hebben beide veel geleerd. We zijn ook een hoop gegroeid in, of alsnog wat, in artikelen schrijven.
2: Ja, want daar krijg je begeleiding in, neem ik aan.
3: Ja, de hele redactie staat voor je open om je te helpen. En degene met wat meer ervaringen, die springen zo bij. Je kunt altijd samenwerken.
2: Ja. Dus als je dit mooi vindt, maar denkt, ja, dat kan ik nog helemaal niet, dat is geen bezwaar.
3: Oh, nee, absoluut niet. Helemaal ik ben er ook in gekomen met nul ervaring. En ja,
2: en gewoon
3: iedereen was heel open. Je kan op je eigen tempo leren. Gewoon jezelf zijn. Dat is dus helemaal een goede plek.
0: Is het misschien ook een plek voor stages om die daar dan te gaan doen?
4: Ja, volgens mij, en dan moet ik het even naar Michelle kijken, maar volgens mij is dat ook voornamelijk een stage bij Spinlink. En Spinlink is dat media vormgeverbedrijf die de Riepen ook ontwerpt. Dus daar heb je al wel meer stageplekken, want de Riepen is... misschien te weinig voor alleen stage, dus zou je ook bij Spinlink terecht kunnen komen. Maar sowieso is de Riepen gewoon volledig... Je kunt daar gewoon heel veel werken, heel veel doen. Kijken, leren, proberen. En voor iedereen. Dus van jong en oud. Alle soorten mensen kunnen er komen. Iedereen is welkom.
2: Ja, dat heb ik ook gezien. Want de leeftijd varieert behoorlijk. Ik weet nog een paar mensen die waren 68.
4: Dus, klopt.
2: Ja. Dus wat dat betreft... Zowel jong als oud, zowel man, vrouw, alles wat er mogelijk is. Het maakt niet uit. Heb je iets wat je met schrijven of met maken van artikelen hebt, is een advies voor jullie, kom bij de Riepen.
4: Het enige wat je nodig hebt is een interesse in de mensen om je heen. En volgens mij zijn er weinig mensen die dat niet hebben. Dus kom vooral even een keertje kijken.
2: Ik was een bruggetje kwijt, maar je voelde precies aan. Ja. Ik dank jullie voor jullie bijdrage. Ik denk dat dit een heel interessant thema wordt voor september. Veel plezier en succes met wat je verder gaat doen. En ik zou anders afsluiten met tot de volgende keer. Maar dat gaat in dit geval niet. Veel succes en we zien elkaar misschien wel weer.
3: Doeg.
4: Doei. Doei.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Verlies wat je flink kan bezighouden, dat je je helemaal verliest in de liefde. Je hoorde Air Supply met Lost in Love. En de nieuwe editie van De Repen is natuurlijk vanaf 1 september weer verkrijgbaar bij iedere straatkrantverkoper in stad en Ommelaans. Dus, en ook, trouwens, ik hoorde dat het in de noordelijke provincies is. Dus ook Ljouwert en ook in Assen kun je hem gewoon krijgen.
1: Nou, dat is heel mooi, want dan hebben ze een beetje meer bereik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nee, heel mooi.
0: Dus het is 8:20 geworden. Het zonnetje breekt een beetje door de bewolking heen. En het is 14 graden boven nul. Vandaag wordt het wisselend bewolkt. De zon laat zich ook later nog weer regelmatig zien. Maar er is dus ook bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 24 graden. Komende dag wordt het wisselend bewolkt en koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint de dag met zonneschijn, maar ook wel weer bewolking. In de middag neemt de bewolking verder toe en kunnen er regen en zelfs onweersbuien ontstaan. Ook in de avond blijft de kans op buien aanwezig. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het dan een graad of 26.
1: Oh, het wordt steeds hoger.
0: Ja.
1: Ja, en in de tussentijd kunnen we alvast wat andere dingetjes melden. Onder andere op onze eigen website staat van Oognieuws negatief zwemadvies. Ja, we hebben er niet veel gehad volgens mij. Maar voor de Hoornse Plas geldt namelijk sinds afgelopen zondag een negatief zwemadvies. Want de zwemwaterkwaliteit is onvoldoende. Daardoor bestaat een kans, grote kans zelfs, op maag- en darmklachten. Dus zwemmen in de Hoornse Plas? Niet doen, wordt afgeraden. Lijkt me wel goed, anders voor je ziek.
0: Ja.
1: En Airport Eelde is ook weer eventjes teleurgesteld, denk ik. RTV Noord kopt dat in ieder geval. Er gaan dit jaar namelijk toch geen vluchten van Airport Eelde naar Tenerife. De maatschappij die dat zou gaan doen, die schrapt die verbinding vanwege bezuinigingen. Ja, dan moet je toch weer naar Schiphol. En FC Groningen, dat melden diverse media, die hebben een berichtje gepost. Namelijk, het hing al een tijdje in de lucht en is nu bevestigd. Tijmen Blokzijl heeft zijn verbintenis met de FC verlengd. De aanvoerder staat nu tot de zomer van 2028 onder contract. Ja, hij zegt, ik wil iets moois achterlaten. Dus hij blijft nog even.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Dus hoop ik dat hij het naar zijn zin blijft houden.
1: Ja, want de afgelopen wedstrijd tegen PSV was je toch iets wat teleurgesteld.
0: Ja, daarom. Dus
1: we gaan ervoor en
0: zo is dat.
1: Mooi seizoen maken.
0: Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Ga verder met de muziek hier op Oogradio. Zometeen natuurlijk weer de uitgaansagenda en nog veel meer. Tot die tijd, When I Am King van Tim Knol.

0: Je luistert naar Hoogochtendshow. Het is 24 minuten over 8. Het is woensdag 26 augustus 2026. En er is weer van alles te beleven in straat, in Ommeland.
1: Ja, en je kunt beginnen om 3 uur vanmiddag bij Kunstliefhebbend Genootschap Pictura aan de Sint-Walburgstraat. En dan ga je naar Duo Solo. Want onder de titel Duo Solo vertonen Pieter Immenga en Joop Strijker, ik weet niet of het in Engels moet, maar vanaf 23 augustus samen hun werk op de bovenverdieping van Pictura. De twee kunstenaars van dezelfde generatie met eigenzinnige poëzie als gedeelde kwaliteit. Dus als je daarvan houdt, Kunstliefhebbend Genootschap Pictura, dat is in de Sint-Walburgstraat, vanaf 3 uur vanmiddag Duo Solo.
0: Om 8 uur kun je in Café de Toeter op de waterscooter aan de Turfsingel terecht voor de pubquiz. Want hoor jij al na 3 tonen welk muzieknummer wordt ingezet? Weet jij nog wie minister-president was in 1981? Of wie verantwoordelijk was voor dat ene doelpunt van een of andere vage Zuid-Amerikaanse voetbalplug in 1979? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor de pubquiz bij de Toeter. Wel even vooraf opgeven via de site. Het is er nogal druk. Maar dan heb jij even de avond van je leven. Vanavond om 8 uur in Café de Toeter.
1: Ja, ik weet wel dat de Franse president was François Mitterrand. Nee,
0: dat is zeker waar, ja.
1: Staat op mijn telefoon. Ik keek heel snel. Trouwens, die waterscooter, dat kan ook heel, want je kunt bij Dudo ook aanmeren.
0: Ja, dus dat
1: kan echt, ja.
0: Ja hoor.
1: Nou, als je nou dat niet wil, maar gewoon lopend, dan kun je naar het orgelconcert door Geerten van de Wetering. En dat is namelijk in de A-kerk. Om 8 uur vanavond. Geerten van de Wetering, organist in Den Haag, verzorgt een concert in de A-kerk in het kader van de orgelserie Orgelzomer Groningen 2026. Hij brengt het concert op het historische en befaamde Schnitker-orgel van de A-kerk. Ja, als je daarvan houdt, vanavond om 8 uur in de A-kerk, orgelconcert door Geerten van de Wetering. Nou, dan heb je een paar tips gehoord. Heb je niet genoeg gehoord? Wil je ze allemaal nakijken? Dan ga dan naar groningen.uitlopen.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Daar staan ze allemaal. Heb je zelf iets om te melden en wil je dat graag door ons gemeld hebben op de radio? Stuur die tips dan even naar ons. Stuur ze naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Nou, voor degene die het had gemist, dit nummer heet Tainted Love. De uitvoerenden waren natuurlijk Soft Cell. En daarmee is het weer hoogste tijd voor de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. I Would Gladly Get Out of Your Head van The Last Mandrill is een 90s alt-rock track met theatrale grandeur. Alsof Oasis en Queen per ongeluk in een grunge-band zijn beland. Met een tekst over vastzitten in het beeld dat iemand anders van je heeft geschreven. Deze single vormt de opmaat naar de EP die binnenkort fysiek verschijnt en gevierd wordt in Simplon. Ze brachten het al eens een keertje tijdens Oog op Eurosonic door de slag, maar dit is toch echt een heel andere versie geworden. You want The Last Mandrill and I Would Gladly Get Out of Your Head. En dat is...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: Wauw, wauw. Dat komt gewoon uit de gemeente Groningen, dames en heren. Ja. You are the last mandrill. Can gladly get out of your head. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:50. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Ter Boer wordt de Roefeldag nieuw leven ingeblazen. Kinderen krijgen daarmee de kans om kennis te maken met bedrijven, beroepen en instellingen in de buurt. Komende zaterdag is er een leutje Roefeldag bij de Tichelhal. Met onder andere de brandweer, een hijskraan, een trekker en 25 kraapjes. Volgend jaar moet er weer een grote editie komen waarbij kinderen echt bij bedrijven binnenkijken en meehelpen. De organisatie hoopt vooral veel blije kinderen te zien, maar zoekt ook vrijwilligers en bedrijven die mee willen doen. Zo kunnen kinderen ontdekken dat allerlei beroepen leuk en belangrijk zijn. Bewoners van Utopia aan de Populierenlaan in Selwerd hebben al jaren last van muizen. Vooral in augustus en september lijkt de overlast flink toe te nemen. Muizen lopen door de studio's, eten wordt aangevreten en bewoners vinden overal keutels. Volgens bewoners komen de muizen door gaten in muren en vloeren die volgens hen niet goed door de verhuurder worden gedicht. De SP vindt dat hier iets aan moet gebeuren en vraagt de gemeente om hulp. De partij wil onder andere weten of de Milieudienst kan helpen en of de gemeente kan optreden tegen verhuurders die onvoldoende doen. Vandaag worden de vragen besproken tijdens het wekelijkse vragenuurtje op het stadhuis. De stoep aan de Korreweg was de afgelopen tijd gevaarlijk, omdat fietsers en scooters massaal over het trottoir reden. Omwonenden klaagden dat ze bijna waren aangereden en vroegen om maatregelen. De Korreweg wordt verbouwd tot een groene fietsstraat, waardoor fietsers tijdelijk moeten omrijden. Veel mensen deden dat niet en kozen de stoep als korte route. Daarom zijn nu zandzakken en hekken geplaatst om stoepfietsers tegen te houden. En bij Meerstad worden volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geplaatst. De brug verbindt Tersluis en de Zeilen en moet volgend voorjaar klaar zijn. Kleinere boten kunnen er straks gewoon onderdoor. De grotere boten kunnen de brug op afstand laten openen. Ook de sluis wordt vernieuwd met een speciale pomp die voorkomt dat vuilwater in het Woldmeer terechtkomt. De werkzaamheden moeten voor het nieuwe vaarseizoen volgend jaar helemaal klaar zijn. Dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. Bij zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het zo'n 24 graden.
0: Dankjewel, Jan. Meer over het weer hoor je rond 8:50 in de Hoge Ochtendshow. Hier is de Hoge Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat het wel allemaal weer wat gezellig wordt in Paddepoel en in Selwerd. In de wijken zelf, zeg maar, ook in de Groningen-Zuid is dat het geval. Maar die echt tot stilstand valt er nog enigszins mee. En op een Groningen snelwegen kun je gewoon lekker doorrijden. Dit is de Hoge Ochtendshow. Luister nog tot 9:00. Blijven we jou op de hoogte brengen van alles wat er in Groningen gebeurt. En

0: naar de muziek van Sonnier en Dark Before the Dawn. Dat is meestal zo, hè, dat het donker is voor zonsopkomst.
1: Ja.
0: Dus, maar het is wel goede muziek. Dus dat
1: ja, nee, de concept is zo'n lekker liedje.
0: Zo is dat. En daarom zeg ik, goedemorgen Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Van de linkse mannen zijn deze week te vinden op Noorderzon, waar ze in verschillende shows actuele maatschappelijke onderwerpen onder de loep nemen.
2: Ja, van Big Tech tot feminisme tot Gaza, extreemrechts en de VVD. De onderwerpen zijn uitgesproken en dat leidt ook tot kritiek. Volgens sommigen is het programma wel erg links. Maar hoe kijken de linkse mannen daar zelf naar? We spreken dus met Wilbert van den Kamp. Goedemorgen, Wilbert.
3: Goedemorgen.
2: Jullie staan dus deze week op de horizon met de linkse mannen, lossen het op. Wat gaan jullie daar eigenlijk oplossen?
3: Allerlei dingen. Uiteindelijk is natuurlijk de hele titel, en daarom vind ik het ook zo geestig, dat zo'n show als voorbeeld wordt genoemd van een soort humorloos links. De hele titel is natuurlijk niet serieus in die zin, want mensen zeggen dat mannen niks oplossen, mensen zeggen dat links niks oplost, en we zijn een hands-on talkshow. Nou ja, daar zitten allemaal dingen in die natuurlijk helemaal niet kloppen of die niet serieus bedoeld zijn. Maar desalniettemin gaan we wel het gesprek aan met verschillende mensen over die thema's die je net noemde.
2: Ja.
3: Om gewoon

0: Ik denk eigenlijk dat het heel belangrijk is dat mensen nog net wat meer geïnformeerd zijn over wat er op een bepaald thema, zoals Big Tech, maar ook wat betreft feminisme, wat er aan de hand is. En dat het gewoon goed is om daar het gesprek over te voeren, maar dat het ook goed is om dat een beetje leuk te doen. Dus ik denk dat we dat ook doen.
1: Ja, persoonlijk denk ik van dat moet kunnen. Maar ja, er wordt gezegd dat de onderwerpen en invalshoeken in jullie programma dus behoorlijk links zijn. Dan is eigenlijk de vraag, herkennen jullie jezelf daarin?
0: Zeker. Ja, de linkse mannen lossen het op.
1: Ja.
0: Dus in die zin is dat denk ik niet een heel raar verwijt. Want ik heb natuurlijk ook even het gesprek met Kelly Postma Blauw teruggeluisterd.
1: Ja.
0: En wat ik daar dan vooral hoor, dat ze zegt, ja, 2 jaar geleden was het nog wel leuk. Maar op dit moment begint het echt een beetje te radicaliseren. En dan denk ik, dat laat heel duidelijk zien dat je zelf in ieder geval niet bij een van onze shows bent geweest. Dus, want het is eigenlijk niet
1: zo'n
0: gesprek wat we 2 jaar geleden... Ja, ze is er wel, maar...
1: Oh.
0: Of niet bij ons in de show, maar 2 jaar geleden was ze wel bij ons in de show. Ja, en als ze bij ons in de show lang zou komen, zou ze zien dat het nog steeds ook wel ironisch en grappig kan zijn. En dat het echt niet een soort humorloos, activistisch verhaal is. Maar dat we ook onszelf niet sparen in zo'n show. Ja, en wat dat betreft vind ik het dan wel heel makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat links radicaliseert of alleen nog maar serieus is. Dus ik denk eigenlijk dat we hier meer kunnen zien dat rechts heel erg saai en humorloos aan het worden is.
2: Oh jee.
1: Ja, goed, ik zie mijn collega heel hard glimlachen, hoor. Dat zeg ik, het is radio.
2: Zeker, maar goed, het is dus natuurlijk niet alleen op jullie dat het dan slaat. Hoe zie je dat ook misschien in het rest van het festival, hoe daar de linkse invloeden zijn? Hoe sta je daar tegenover?
0: Nou, ik denk dat de thema's die spelen in de maatschappij, dat die links en rechts aangaan. En die worden dan misschien soms in de gesprekken op Noorderzon vanaf links aangevlogen. Maar het is niet zo dat rechts daar geen plek in heeft, bijvoorbeeld. Bij ons in de zaal zit ook echt een diverse groep. Er zitten ook VVD'ers, ook bij de show die gaat over dat we de VVD op moeten lossen. Want ik denk dat die linkse thema's, waar Kelly het dan over heeft, ja, dat helemaal niet per se linkse thema's zijn, maar dat het thema's zijn die iedereen aangaat. En ja, wij vliegen het dan vanaf links aan. Ja, maar dat betekent niet dat het gesprek niet breed gevoerd kan worden.
2: Ja,
1: ik wou het zeggen, want is het eigenlijk niet zo dat de politiek zelf misschien deze hele contrasten zelf aanscherpt door de manier waarop ze elkaar hun hoofd afhakken als ze de kans krijgen in de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Ik bedoel, dan maak je toch zelf de hele sfeer ook zo?
0: Ja, dat denk ik ook. En bijvoorbeeld gisteren hadden we een show over AI. Ja, en daar staat dan iemand van Pro, dus Barbara Katman, als een van onze gasten. Daarnaast staat Erik Smit, die uitgesproken VVD'er is. En die vinden elkaar op wat we nu moeten met Big Tech en hoe we dat moeten bevechten. Dus ik denk ook dat gesprek wel breed gevoerd moet worden. Ja. En daarbovenop denk ik ook vooral dat het hartstikke leuk is als je een idee hebt hoe dingen anders moeten. Maar ja, dan inderdaad, wat ook eerder gezegd is, kom dan met alternatieven. Maar vooral ook vind ik het een beetje eng wanneer de politiek zegt, ja, wij gaan ons bemoeien met hoe de programmering van een cultureel festival eruit ziet. Ik denk dat je zeker kan zeggen, nou, we gaan het hierover hebben. Zeggen, nou, dan moet Noorderzon misschien gekort worden. En dat is in deze niet gezegd, hè. Maar dat is wel een beetje de glijbaan waar je dan op gaat zitten. Ja, ik weet gewoon niet of je daaraan moet beginnen. En het is natuurlijk een leuke proefballonnetje, zo lekker na de zomer. En het zorgt denk ik ook wel weer voor aandacht. En daar doen we ook weer aan mee.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn onze allereerste gasten waar Kelly denk ik ook niet blij mee zou zijn. Bob van Leglezer, uitgesproken communist. Die zei, ja, als zoiets als dit gebeurt, ja, geef het gewoon de volledige aandacht. Want ja, zo'n brief wordt gestuurd en daar moet je dan iets mee. En ik vind ook dat we het daarover moeten hebben, maar we moeten het er ook over hebben wat voor onzin het is, wat er dan in die brief staat. En dat dit ook helemaal niet is waar de raad over gaat.
1: Nee, ook dat niet. Maar het is dus wel een behoorlijk steekspel aan het worden, zo langzamerhand. Dus
0: Ik heb Kelly nog wel een berichtje. Want Kelly en ik spreken elkaar nog wel eens.
1: Ja, dus nee, ik geloof ook niet dat ze...
0: Het is wel grappig dat er zo'n raadsbrief uitgaat en dat ze dan niet ons even een berichtje stuurt. Ik heb haar gelijk, toen ik zag dat de brief er was, even een berichtje gestuurd met dankjewel voor je liefdesbrief. En ik hoop dat ze dan in ieder geval zich toch nog weer een beetje herinnert dat we niet zo serieus zijn.
1: Nee, maar ik heb het idee ook dat dit is een beetje een rare wending voor mijn gevoel. En dan denk ik van jongens, kom op, je moet ook een beetje om jezelf kunnen lachen. Want dat is wat ik ook nog vragen wil. Wat hoop je dat iemand hiervan meeneemt als hij die voorstelling voor jullie bezoekt?
0: Nou, ik hoop dat ze zien dat politiek en geëngageerd zijn over thema's, of je dat nou aan de rechter- of linkerkant bent, dat dat leuk is, dat dat goed is. En dat we het over deze thema's meer moeten hebben. En wat mij betreft niet gepolariseerd, want door dit hele gesprek wordt het misschien wat meer gepolariseerd dan dat het daadwerkelijk is. Maar ik denk dat in onze shows heel duidelijk naar voren komt dat we, we elkaar niet hoeven te bevechten op de kleine vierkante centimeters en niet of is cultuur wel links genoeg of doet een festival wel links genoeg. Uiteindelijk moeten we het gewoon hebben over wat de mensen zijn die op dit moment de wereld een stuk slechter maken. En dat zijn gewoon de grote bedrijven, dat zijn mensen die te weinig belasting betalen. En dat zijn uiteindelijk, ja, en dat is dan toch wel een beetje een links verhaal, maar dat zijn wat ons betreft de kapitalisten. Daar hebben we een gezamenlijke vijand. En ik denk dat dat geen links- of rechtsverhaal is, maar dat we daar met z'n allen in de maatschappij tegen te weer moeten komen.
1: Ja, nou, als dat dan gewoon gebeurt en dan ook nog op een manier waarbij je volgens mij, als je bij jullie vandaan komt, met een glimlach op je gezicht weggaat, dan lijkt me dat niet zo bezwaarlijk, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
0: Ik hoop dat Kelly gewoon nog een keer komt en dan
1: de brief erin trekt. Je neemt me de woorden uit de mond. Ik hoop dat jullie nog gezamenlijk een mooie avond hebben en waar ze wel geniet van de voorstelling. Ik wens jullie nog veel succes en bedankt voor dit gesprek, Wilbert.
0: Yes, dankjewel. Fijne dag.
1: Hoi. Zelfde. Wakker worden met het nieuws uit

0: Alive and Strong met Let Love Rule.
1: Let Love Rule.
0: Ja, dat zei ik.
2: Je had hem niet gepland, volgens mij, achter het interview, maar het kwam wel heel leuk uit.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. Ja, het is wel belangrijk dat je inderdaad de liefde laat overwinnen. Ja, liefde laten overwinnen. Of dat ook voor het weer op gaat, dat betwijfel ik sterk. Want de komende dagen neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Na zomerse temperaturen vandaag en morgen doet de temperatuur daarna toch weer een stapje terug.
2: Ja, want vandaag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Blijft wel droog. De zwakke tot matige wind uit oostelijke richting, daar wordt het zo'n 24 graden bij. En de komende nacht is het wisselend bewolkt en koelt het af naar zo'n 16 graden.
0: Morgen begint de dag met zonneschijn, maar er is ook bewolking. En in de middag neemt de bewolking verder toe en kunnen er regen- en onweersbuien ontstaan. Ook in de avond blijft de kans op buien aanwezig. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoosten wordt het 25 graden.
2: Ja, en vrijdag verandert er weinig. De zon laat zich zien, maar verspreid over de dag kunnen er ook regen- en onweersbuien voorkomen. De wind is zwak en komt uit verschillende richtingen. Het wordt maximaal 23 graden. En ook in het weekend wordt het weerbeeld bepaald door buien die verspreid over de dag vallen.
0: Dat scheelt er wel weer. Als je het dan een beetje uitkiest. Ja. Dat doet mijn man bijvoorbeeld heel vaak. Die kijkt dan eerst even op buienraden voordat hij op pad gaat. Mislukt wel eens een keertje. Ja, maar over het algemeen kan je daar nog wel aardig mee uit de voeten.
2: En geeft hij jou ook van, je moet al gaan, want dan is het beste kans. En dan kom jij altijd in de buiten terecht?
0: Dat is altijd een beetje tricky. Want als ze mij een hak wil zetten, dan
2: ja, ik kon het zeggen, ziet hem ook zo doen. Ja.
0: Ja, dat is weer zeer de vraag natuurlijk. Goed, dit is een ochtendshow van iedere werkdag van 7 tot 9 op Hoog Radio te beluisteren. Het wordt gemaakt door vrijwilligers. Dus als het jou ook interessant lijkt om daar aan mee te werken, kijk even op hoogochtendshow.nl. Nu op Hoog Radio, Michael Cimbello. En uit de film Footloose hoor je Maniac.

0: Alles goud hier op Hoog Radio. Je hoorde Ivan en Jeroen. En ja, dat is altijd wel zo'n lekker vrolijk nummer. Daar sluiten we dan deze ochtendshow van 26 augustus 2026 mee af. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen gehad. We hebben onder andere gehad over de jeugdtentoonstelling die in het Der A-theater wordt gehouden.
1: Voorstelling, hè? Voorstelling. Je zegt tentoonstelling, maar de voorstelling.
0: Voorstelling inderdaad, ja. Over Bom en Berend, in het kader van Bom en Berend. Hartstikke leuk. Voorstellingen zijn maar liefst vier, hè? Eén op donderdagavond.
1: Ja, één op donderdagavond en drie keer op de vrijdag. 14:30, 19:30 als ik het goed herinner. Kijk even op de site van A-theater, zal het vast opstaan.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben het helaas, we hebben een paar leuke interviews gehad. Riep onder andere, heftig onderwerp over verlies, maar ook mooie benadering van het onderwerp. En ze hebben nou even duidelijk gemaakt dat ze vrijwilligers zoeken, ook bij de Riepen. Dat roep ik nog maar even een keer. Ja. En we hebben een gesprek gehad net met Wilbert van der Kamp, als ik het goed heb onthouden. Van in ieder geval de linkse mannen, want ja, er was wat kritiek op hun voorstelling. Nou, en daar hebben ze toch even de kans gegeven om het weerwoord te geven. Dat hebben we net gehoord, dat was ook leuk.
0: Zeker.
1: Maar ja, we hebben nog een ander verlies benadrukt. Dat is het verlies van het Wij-team onder andere. Die zijn namelijk
0: het Wij-team gelukkig zelf niet.
1: Nee, maar ze zijn 6 elektrische fietsen, elektrische bakfiets en vrijwel al het gereedschap voor de vrijwillige tuinteamleden kwijt. Ik zei al, dat zijn droeftoeters die dat gejat hebben. Ik kan het niet anders uitdrukken, ik word een beetje boos ervan. Maar ja, als je nou denkt, ik kan ze wel helpen, ik heb nog wat over. Benaderde wij en misschien kunnen ze weer heel snel op die manier een tuinteam aan de gang zetten. Nu kunnen ze niks in ieder geval. Ja, en uiteindelijk, er is geen afval volgens de wethouder Mirjam Wijnja. Want Groningen heeft een goed beleid om kringloop circulair te werken. Dus ja, de containers krijgen daar zelfs nieuwe stickers voor. Hoe je moet voorkomen dat het allemaal tot bijplaatsing en alles leidt. Daar hebben we het over gehad.
0: Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en natuurlijk via de Oog Nieuws app. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie voor de Hoge Ochtendshow. En we zeggen dikke doei!
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
5: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
4: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
6: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
4: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Ter Boer wordt de Roeveldag nieuw leven ingeblazen. Kinderen krijgen daarmee de kans om kennis te maken met bedrijven, beroepen en instellingen in de buurt. Komende zaterdag is er een leutje Roeveldag bij de Tichelhal. Met onder andere de brandweer, een hijskraan, een trekker en 25 kraampjes. Volgend jaar moet er weer een grote editie komen waarbij kinderen echt bij bedrijven binnenkijken en meehelpen. De organisatie hoopt vooral veel blije kinderen te zien, maar zoekt ook vrijwilligers en bedrijven die willen meedoen. Zo kunnen kinderen ontdekken dat allerlei beroepen leuk en belangrijk zijn. Bewoners van Utopia aan de Populierenlaan in Zeeuwarden hebben al jaren last van muizen. Vooral in augustus en september lijkt de overlast flink toe te nemen. Muizen lopen door de studio's, eten wordt aangevreten en bewoners vinden overal keutels. Volgens bewoners komen de muizen door gaten in muren en vloeren die volgens hen niet goed door de verhuurder worden gedicht. De SP vindt dat hier iets aan moet gebeuren en vraagt de gemeente om hulp. De partij wil onder andere weten of de milieudienst kan helpen en of de gemeente kan optreden tegen verhuurders die onvoldoende doen. Vandaag worden de vragen besproken tijdens het wekelijkse vragenuurtje op het stadhuis. De stoep aan de Korreweg was de afgelopen tijd gevaarlijk omdat fietsers en scooters massaal over het trottoir reden. Omwonenden klaagden dat ze bijna waren aangereden en vroegen om maatregelen. De Korreweg wordt verbouwd tot een groene fietsstraat waardoor fietsers tijdelijk moeten omrijden. Veel mensen deden dat niet en kozen de stoep als kortste route. Daarom zijn nu zandzakken en hekken geplaatst om stoepfietsers tegen te houden. Bij Meerstad wordt volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geplaatst. De brug verbindt de sluis en de zeilen en moet volgend voorjaar klaar zijn. Kleinere boten kunnen er straks gewoon onderdoor. Grotere boten kunnen de brug op afstand laten openen. Ook de sluis wordt vernieuwd met een speciale pomp die voorkomt dat vuil water in het Woldmeer terechtkomt. De werkzaamheden moeten voor het nieuwe vaarseizoen volgend jaar helemaal klaar zijn. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Het blijft wel droog. En bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 24 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg... waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp... geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol... omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden... omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen... 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water... konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen... en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag... dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...
10: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Hello? Major Tom? Are you there?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Ter Boer wordt de Roeveldag nieuw leven ingeblazen. Kinderen krijgen daarmee de kans om kennis te maken met bedrijven, beroepen en instellingen in de buurt. Komende zaterdag is er een leutje Roeveldag bij de Tichelhal. Met onder andere de brandweer, een hijskraan, een trekker en 25 kraampjes. Volgend jaar moet er weer een grote editie komen, waarbij kinderen echt bij bedrijven binnenkijken en meehelpen. De organisatie hoopt vooral veel blije kinderen te zien, maar zoekt ook vrijwilligers en bedrijven die willen meedoen. Zo kunnen kinderen ontdekken dat allerlei beroepen leuk en belangrijk zijn. Bewoners van Utopia aan de Populierenlaan in Silvert hebben al jaren last van muizen. Vooral in augustus en september lijkt de overlast flink toe te nemen. Muizen lopen door de studio's, eten wordt aangevreten en bewoners vinden overal keutels. Volgens bewoners komen de muizen door gaten in muren en vloeren die volgens hen niet goed door de verhuurder worden gedicht. De SP vindt dat hier iets aan moet gebeuren en vraagt de gemeente om hulp. De partij wil onder andere weten of de Milieudienst kan helpen en of de gemeente kan optreden tegen verhuurders die onvoldoende doen. Vandaag worden de vragen besproken tijdens het wekelijkse vragenuurtje op het stadhuis. De stoep aan de Korreweg was de afgelopen tijd gevaarlijk, omdat fietsers en scooters massaal over het trottoir reden. Omwonenden klaagden dat ze bijna waren aangereden en vroegen om maatregelen. De Korreweg wordt verbouwd tot een groene fietsstraat, waardoor fietsers tijdelijk moeten omrijden. Veel mensen deden dat niet en kozen de stoep als kortste route. Daarom zijn nu zandzakken en hekken geplaatst om stoepfietsers tegen te houden. Bij Meerstad wordt volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geplaatst. De brug verbindt de sluis en de zeilen en moet volgend voorjaar klaar zijn. Kleinere boten kunnen er straks gewoon onderdoor. Grotere boten kunnen de brug op afstand laten openen. Ook de sluis wordt vernieuwd met een speciale pomp die voorkomt dat vuilwater in het Woldmeer terechtkomt. De werkzaamheden moeten voor het nieuwe vaarseizoen volgend jaar helemaal klaar zijn. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Het blijft wel droog. En bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 24 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op €43 miljoen. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vracht met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: Toch Radio Stadsplaat.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen echt.

zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
8: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
9: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: the deal, my dear. Oh,
1: dit is het geluid van Groningen. Oog Radio.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op een stuur.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Oog Radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: beste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
4: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
3: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
8: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
9: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
4: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
5: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
3: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: been a while, man. Maar het kan niet zo zijn dat ik jullie 100% in de steek ga laten. Want ik ben al 25 jaar met, ja, met jou, met jullie. Whoever's listening, man. Shout-out ook daarvoor. Wordt 100% gewaardeerd. Tune die je net hebt gehoord is van Juicy J en DJ Scream met The Real Nigga Era. En ja, man, deze draagt toch wel een beetje op aan nou, Jeroen Loco Beats, afgelopen weekend overleden. Ja, man, toch een jongen die ja, wel in de scene was, man. Met het produceren van muziek, ook DJ'en. Hij had een voorliefde voor Memphis rap. Hij kwam ook soms wel eens ja, man, in de DM met hele toffe dingen. Dus ja, man, er wordt sowieso gemist, man. Loco Beat in Groningen, in de scene. En ik had zoiets van, ja, man, dan moet ik wel even een Memphis ding gaan droppen. Dus ja, man, Loco Beat, sowieso RIP. En voor de mensen die hem als Jeroen de Vries kennen, natuurlijk ook gewoon sowieso gecondoleerd en veel sterkte deze periode. Nu ga ik een tune draaien van E40. Brand new tune. Play If You Want. Featuring Busta Rhymes. En van Busta Rhymes komt sowieso in deze uitzending meer voorbij. Dus stay tuned for that one. Nu even naar de Bay Area meets New York City met E40. Play If You Want featuring Busta Rhymes. Hier bij Break North op Oog Radio. Ah, ik ben DJ Lopro met de nicest tunes.
1: Tall bank game, sharper than a shank, in a bulletproof tank.

patience.

Harry Fraud. Ja man, dat is de laatste tune in elk geval, de producer daarvan. Maar voordat ik daar kom, is het belangrijk natuurlijk dat je weet dat je luistert naar Break North op Oog Radio. En dat ik DJ Lopro nu even ga checken met jou wat de playlist is geweest. We begonnen met E40, Play If You Want, featuring Busta Rhymes. Busta Rhymes komt sowieso meer van in de uitzending van Jay Dilla. Daar heeft hij weer beats van en daar is weer muziek van uitgekomen en dat is legendary. Maar E40 is ook een legendary artiest uit de Bay Area, man. Dus ja, maar ik ben blij dat deze twee heren weer opgeteamd zijn om een dope tune te maken. Daarna Moneybag Yo met ICY, goeie banger, man. Daarna Pia met Rollin in de remix. Die is daar samen met DJ Snake featuring Stunna, Sandy en Bay Swag. Daarna Nipsey Hussle en Bino Rido met Situations. Dat kreeg van op het hele dope gezamenlijke album. Prolific. Go check that out. Daarna Machario met Niges. En de laatste tune is van Dave East en Harry Fraud met Minding My Business. En dat is altijd goed om te doen, man. Ik bedoel, ja man, waarom zou je overal mee willen gaan bemoeien in het leven? Dat heeft er geen zin. Dus niet handig, man. Dus ja man, gewoon eigen programma lopen, doe je ding. Have fun with it. En natuurlijk ook gewoon, ja man, de mooie dingen doen in het leven. Ik ben even aan het kijken trouwens in de tussentijd om te kijken van oké, maar wat is nog een beetje een grappige tune om te gaan droppen. Want er is wel weer iets uitgekomen in elk geval in deze periode. En dat zijn wel, wel hele mooie dingen. En ik ben gewoon eventjes aan het kijken van oké, maar wat is dan dat hele dope om met jou te gaan delen? Het is een hoop, man. Dat sowieso. Maar goed. Ja, weet je? Ik denk dat ik er bijna ga zijn. Dat klinkt echt als een slow motion zoekactie. Inmiddels al 47.000 keer in de dingen geweest, man, in de scroll mode. Ja, dit vind ik dope, man. Trinidad James. Dat is dope om te delen, want hij heeft eigenlijk best wel een lange pauze gehad, hoor, in de music industry. Want wat is het, 2015 of zo, had hij echt wel dat ding gaande met All Gold Everything. Die later ook als inspiratie is geweest voor de Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Vooral de openingszin. En gelukkig hebben ze toen ook een remix gemaakt waar Trinidad James ook zijn focus op heeft gedaan. Later is hij veel meer in dingen, man, in de fashion gedoken, maar ook in dingen, podcasten en al dat soort zaken. Maar nu, back on the mic, Trinidad James. En hij heeft de tune 24-25 uitgebracht featuring Doughboy Sauce. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Hi, ik ben DJ Lopro.

The Know Your Spark, featuring Grimma Boy en T. Hood. Daarna The Alchemist met King Taco, featuring Absol, Gang Green en Oh No. En eigenlijk is Gang Green gewoon The Alchemist en Oh No. Dus dan weet je dat ook weer. Even kijken hoor. Ja, man. Daarna.

true story, man. Hij past wel in de documentary trilogy die er nu gaat. Dus de documentary is natuurlijk het debuutalbum geweest van The Game. Waar hij de eerste shine mee heeft gepakt met G-Unit. Maar ja, goed.

0: radio, moet je looppro's zijn in de auto.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
5: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
4: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: fuck with this. See ya.
1: En natuurlijk luister je naar Break North op Oog Radio. DJ Lopro en... Ja, man, ik moest die shit even met je gaan delen, man. Van Dr. Dre, Puffin' on Blunts and Drank in Tangeray. En die is featuring Lady of Rage. That Nigga Death. En natuurlijk Corrupt. Die laatste twee zijn van de Dog Pound. Inmiddels, ja man, is, wat is het? Is de samenwerking met Dre en Daz is wat anders geworden? Ook mede omdat Daz en Snoop een beetje back and forth gaan. Maar ja, dat is, het is grappig, want Daz is de neef van Snoop Dogg of andersom. Maar het is nou voor wat letterlijk familie. En ja, dat zijn voor die dingen waarvan je toch altijd denkt van... hé, maar dat kan goed komen. Ik hoop daar altijd wel op. Want Corrupt heeft net een heel dope album uitgebracht, Tales from the Hood. Die heb ik nu niet klaarstaan. Daar heb ik altijd best wel veel gedraaid ook, her en der. Misschien komt hij nog wel voorbij, misschien niet. Maar ja, man, je zou toch ook denken dat een Dog Pound album ook wel weer heel dope is. Eigenlijk, dus dan Corrupt en Daz gewoon samen. Even een paar featurings van Snoop erop. En je hebt weer classic shit. Maar dat... zijn Snoop en Daz nog niet aan toe, maar Daz is wel een ille producer ook. In elk geval, ja, man, is het nu al tijd om je weer te gaan blessen met een tune? Ransom met Circumvention, featuring Lloyd Banks, die je natuurlijk kent van G-Unit. The Price of Clarity, dat is het album waar deze tune op staat. Die gaat nu in de luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos.

Ja, toch. Je luistert sowieso de Break North op Ogen Radio. Een beetje lopen en ik heb sowieso weer een playlist voor je. Want ja, dat kan niet missen, toch. En die is begonnen met Ransom, met Circumvention. Featuring Lloyd Banks. Dat kun je vinden op The Price of Clarity. Daarna Busta Rhymes met Love and War. Featuring C.S. Armstrong en Talib Kweli. En dat kun je vinden op Diligence 2. En dat is een, dat is heel dope, want de moeder van Jay Dilla, Ma Dukes, wordt ze ook wel genoemd in, ja, man, in de hip-hop circles. Zij heeft wat beat vrijgegeven van Jay Dilla. En die heeft ze gestuurd naar Busta Rhymes. Omdat Busta Rhymes ook in leven, in de tijd dat Jay Dilla nog in leven was, ook gewoon in die zin altijd wel down was met de beats van Jay Dilla. En dat ook zwaar representen altijd. Dus totdat de moeder van Jay Dilla had zoiets van, ja man, daar moeten sowieso het beat naartoe. En er zitten ook wel indrukwekkende skits op. Oftewel, tussenstukjes op albums waar de moeder van Jay Dilla ook wel dingen gewoon over haar zoon vertelt. En een van de hele bijzondere dingen die ik wel die ik heb gehoord is dat Jay Dilla gewoon een dag voor zijn sterven gewoon nog met de NPC op zijn ziekenhuisbed heeft gelegen en daar gewoon beats heeft lopen produceren. Gewoon omdat het zijn passie is. En hij is sowieso die guy die de NPC gewoon echt om heeft gemasterd. En dat heeft hij meer gedaan door gewoon te experimenteren en te kijken van wat gebeurt er als ik dit doe. En opeens dan heeft hij het en dan komen er gewoon ille beats uit. En ja, dat hele proces van dat je gewoon eigenlijk op je sterfbed gewoon nog steeds beats maakt. Ik wil wel zeggen hoe grote liefde voor het produceren van beats is geweest bij Jay Dilla. En ja man, het is mooi dat de moeder van Jay Dilla er achteraan zit om de legacy voor te laten leven. Maar ook gewoon artiesten dus nog steeds blessed met hele dope beats. Daarna Coolie High met The Glow featuring Fly Anakin. Die is geproduceerd door Kev Brown. En de laatste tune is van The Last Emperor. Met, moet ik het even goed gaan zeggen natuurlijk, World Work Project. Ga ik het nog bijna fout doen. Dat is gewoon een ding. Metzl Dessar en Ed O.G. Metzl Dessar is de producer. En sowieso die namen, The Last Emperor en Metzl Dessar, dat brengt me gewoon terug aan het begin van deze eeuw, aan het eind van de vorige eeuw. Toen was het echt de Brockers Records en andere independent labels waar zij hun muziek hebben uitgebracht. En Ed O.G. is natuurlijk, zoals je het ook al in de muziek kon horen, is de legende uit Roxbury. Dat is een wijk in Boston. Ja, natuurlijk een voornamelijk zwarte wijk. En in Boston was, is dat wel een ding geweest altijd. Die onderlinge spanningen die er zijn geweest altijd. Misschien nog wel, maar daarvoor woon ik er niet. Maar het is wel in die zin altijd een strijd geweest. Ook bij de befaamde basketbalclub, de Boston Celtics. Waar ook sommige mensen zoals Bill Russell, Remember the Name, zich ook altijd hebben ingezet om de rechten van de maatschappij betrokken dingen gewoon te gaan droppen. En natuurlijk ook proberen om meer maatschappelijke gelijkheid te krijgen. En ja man, de voorvechters van die strijd, God salute you, 100%. Iemand die ook trouwens heel erg activistisch is, is David Banner. Komt uit het zuiden van Amerika. Where You From is de tune waar je naar gaat luisteren met mede-activist T.I. Uit Memphis komt dan Juicy J. En ook uit Memphis Duke Juice. Dus het is gewoon een ATL meets Memphis tune. En dat is dope. Je gaat er nu nog van de luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben Ike Lopro. En ja man, enjoy the tunes, right?

Als ik je laat gaan, dan ben ik echt een sukkel. Ik veeg je tranen, schat, of waren dit je laatste druppels? Het voelt niet als de laatste keer. Ik denk te veel na, mijn dopamine weer gehalveerd. Ik ken mezelf niet meer.

midden in de duisternis getogen. Zoveel nachtmerries voordat we konden dromen. Pakken weer terug waar voor ons werd ontnomen. Mijn lamp, neem mijn licht, is niet verborgen. Vervloek van geboorte in de duisternis getogen. Zoveel nachtmerries voordat we konden.

Als je luistert naar deze Lil Jon production voor Tonio Armani. Weet je zeker dat je naar Break North luistert hier op Ogo Radio. Ik ben het je Lopro en het is tijd om je te gaan blessen met deze heerlijke playlist. Al zeg ik het zelf, makkelijk om het zelf te zeggen. Ik ben al voor begonnen met David Banner. Where are You From? Featuring T.I., Juicy J en Duke Deuce. Daarna Pusha T. Met Last Man Breathing. Dat kreeg je op het album All Eyes on Shiest. Dat is een bijzonder fenomeen. Want inderdaad, er zijn veel ogen gericht op Pusha T. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat hij nu op dit moment vastzit. Omdat hij onder bedreiging probeerde onder de record deal met Gucci Mane's label uit te komen. En daarnaast ook wat juwelen had meegenomen. Die inmiddels weer terecht zijn bij Gucci Mane. Maar goed, het heeft wel plaatsgevonden. Dit is ook opgenomen door het camp van Pusha T. Met ja, een beetje het idee van, oké, dan heb ik bewijs dat ik gereleased ben van het label. Maar ja, zoals het gaat, onder dwang telt dat niet. En als je dan ook nog een pistool in beeld hebt, ja, dan word je bewijs wel heel dom richting jezelf gericht. Dus in die zin, ja, All Eyes zeker on Pusha T. En iedereen die naar Pusha T luistert, die stopt ook geld in de zakken van Gucci Mane. Want Pusha T is niet gereleased van dat label. Dus ja, maar een slimme set van Gucci Mane om het gewoon uit te gaan brengen. En ik vind deze story wel echt hilarisch, dat zeg ik het zelf. Anyway, van eigen bodem, altijd trots om trots op te zijn. Boku Sam met Say Less featuring Sor. Daarna Siggy en Dins met Ga Niet Weg featuring Monsif. Dat je op het hele album, dope album App en Vloed kan vinden. Waar ook bijdrage op staat natuurlijk van GP uit G. De tune Shoulder Lean. Inmiddels vrij lang. En bekend hier natuurlijk omdat ik die veel gespind heb ook eerder dit jaar. Daarna Denzel Curry met Cold Night in Hell. En Kenny Beats heeft de productie gedaan. Dat kun je vinden op het album 2. Ga dat checken. Daarna Pudgy the Fat Bastard met Curve featuring Joy Wilson. En dat is wel interessant, want Pudgy the Fat Bastard, Die had vroeger een tune Think Big. En er stond een in die tijd nog wat onbekendere rapper opgenaamd, de Notorious B.I.G. Zo zie je maar hoe die hip-hop dingen met elkaar verweven zijn. En ik kan geen genoeg krijgen van het de Documentary 3 album van The Game. Dus had ik zoiets van, oké, ik ga ook The Part draaien. Featuring YG. Daarna rechtstreeks uit onze eigen stad, uit onze eigen omgeving. GN, Gospel Nation met Hef. Mijn ogen naar de bergen. Ook van eigen bodem, Stunna Baby met Vies Horse Stout. En sowieso bij Break North laten we de muziek van Stunna Baby voortleven. Hij is alweer een aantal jaren geleden overleden. Veel te jong, 100%. En ja, man, het enige dat je dan kan doen is gewoon de muziek blijven draaien. En zoiets hebben van, damn, wat een talent om dat even te beseffen. Het is jammer dat hij zo vroeg gegaan is. Maar ja, weet je, ja, daar kan ik geen weetje op zeggen eigenlijk, man. Het is gewoon weird. Dat kan ik misschien hoogstens zeggen. Maar goed, dat is dan voor de playlist. En dan wordt het weer eens tijd om gewoon een tune aan te gaan zetten. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat dat zijn? Er is altijd wel wat te bedenken hier. Want de muziek is altijd wel in overvloed aanwezig. No worries about that. Weet je wat? RJ Payne heb ik nog niet gehad. Je gaat luisteren naar 100% Payne. Geproduceerd door C-Lance. Hier bij Break North op Ogen Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes uit.

beginnen met RJ Payne. Met 100% Pain, produced by C-Lance. Dat kun je vinden op het album My Prediction is Pain. Daarna Masego met Hello, featuring the legend Buju Banton. Hele dope tune ook. Je kan het ook vinden op Masego's album. Daarna Rhapsody met No Way, featuring Carroba Yamorena. Choir. En natuurlijk Mr. Porter. Dat kun je vinden op God Got an Afro en Gold Hoops. Ja, ja, goeie shit. In elk geval is het nu heel zeker dat Do What You Like ook in de building is. Dus die gaan sowieso dope tunes voor je verzorgen. Dus ik raad je sowieso aan om nog eventjes een uurtje te blijven chillen hier op Oog Radio en daar ook van te gaan genieten. Ik wil je nu in elk geval bedanken voor het luisteren naar Break North hier op Oog Radio. DJ Low Pro signing out for this week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Aight, salut!

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Brother! Brother! Brother!
1: Your Highness,

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Do What You Like. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallies. En we hebben hier ook nog een Jaro Kuipers in de building. Zeer aanwezig, maar gedoseerd zoals hij het zelf noemt. Gedoseerd, maar toch heel aanwezig.
0: Ja, we hebben geluisterd naar Nieuwe Wu-Tang met Inspector Deck. En Sia Law met Shaolin Rebel 2.
1: En wat bedoel je met de nieuwe Wu?
0: 3 weken geleden uitgekomen.
1: Wu-Tang album?
0: Nee, track.
1: Track, oké, cool.
0: Album weet ik zo niet, zou kunnen.
1: Ik hoorde laatst een stukje, liet een vriend horen, van het album wat volgens mij al klaar is met Tom Hardy en Inspector Deck, man. En 7L Esoteric.
0: Wie weet, misschien is deze daar wel van. Zou kunnen.
1: Nee. Je weet, de acteur Tom Hardy. Zegt hij even niks. Het zegt
0: jawel,
1: even niks.
0: Jawel,
1: maar wel, oké, wel.
0: Ja.
1: Nee, het is wel bijzonder dat die gast nummer heeft.
0: Iedereen is tegenwoordig rapper. Ik sta nergens meer van te kijken.
1: Nee, hij wou het al heel lang. Alleen hij vond zichzelf niet goed genoeg. Maar anyways, we gaan van mijn kant een special doen. We hebben een soort challenge, persoonlijke challenge. We gaan niet heel lang uitbreiden daarover. We gaan kijken of KRS-One meer dan 3... bangers ooit heeft gemaakt. En dat is een soort challenge die ik ben aangegaan met Lucas.
0: Dat is ook heel subjectief, dus let's
1: hartstikke go. Subjectief.
0: Waar beginnen we mee?
1: Vriendschappelijk. Met BDP of zo. Boogie Down Productions. We gaan terug naar 87. Okay. We gaan terug naar 87. Dus hou dat even in je hoofd. 9mm goes bang. Dat is nummer 3 voor jou.
0: Top, let's go.
1: En daarna nog eentje van mij. Dan nog een KRS-One van 93. Met Brown Skin Woman.
0: Let's go!
1: Geniet ervan, dit is Do What You Like.

0: Nieuwe Busta Rhymes. Spaz. Met Jay Dilla.
1: Beetje chaotisch.
0: Absoluut. Het leek er wel 1 minuut beats die hij gekocht had of zo. Het is een beetje vet. Maar ik vind vet dat hij op zo'n leeftijd nog shit uitbrengt.
1: Ja, absoluut.
0: Jaro is geen fan, maar...
1: Nee, maar dat maakt niet uit. We zijn over het algemeen met elkaar eens. Hé, we gaan nog eventjes naar een nummertje van... En deze is ook... Nee, ik ga later eentje aan iemand opdragen. Die hou ik nog. Deze hele serie, alle nummers zijn voor Merel Visser in Snake... die naar ons luistert.
0: Shout-out naar Merel.
1: En dit nummer is Represent the Real Hip-Hop met Das FX. Nummertje 9, man. Had je al klaar. KRS One van het album I Got Next. Nee, helemaal niet. Gewoon KRS One. Titelloos. Geniet ervan, dit is Doe Wat Je Like. Of geniet er niet van.

that. Hey.

birthday, mourn for me.

0: Ja, daar zijn we weer. We begonnen met Rec Center en The Essence. Daarna gingen we naar Chris G en Fora met When the Sun Goes Down. Daarna hoorde je Fel the Wonder met Got Me Like Me. Daarna hoorde je Soul Define met Never Changing. Daarna Fora en Poetic Death met Just Wait. En als laatste Fora en Hands met Inner City Kids. En op dit moment luister je nog naar Klaus Leijer met Sleepy Hollow People. Allemaal tracks die mij 14, 15, 16 jaar geleden allemaal met hip-hop een beetje in aanraking hebben gebracht verder. Het is een beetje de, ja, beetje de YouTube hip-hop era, weet je, eigenlijk deze tracks. Nooit echt veel aandacht gekregen, dus dacht, laten we het een keer bij Do What You Like draaien.
1: Kom maar.
0: KRS-One.
1: Ja, we gaan nog even luisteren naar een nummertje voor jou en de jouwe. Dat geldt ook voor iedereen die luistert. We gaan luisteren naar Out for Fame. Ook op een hele liefdevolle manier. Nog een heel klein beetje Lucas soorten met... nee, hij zit er al in, man. Nummertje 12. Lucas, hij zit er al in. Van dezelfde cd. Nummer 12. KRS-One, Out for Fame. This is for all the writers. The graffiti artists.

0: Ja, dat was het weer. Waar hebben we nog naar geluisterd?
1: A step into a world carries one. Mijn laatste.
0: Vet, vet, vet. Aantal bangers.
1: Aantal
0: vier.
1: We gaan ze nog even bij langs nu. Maar dat is niet interessant voor jullie. Blijf luisteren nog een paar seconden. En kom volgende week weer lekker langs.
0: Absoluut.
1: Jaro, wil je nog iets zeggen? Peace wilde hij zeggen. Peace. Peace to the world.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Do What You Like. Tot volgende week.
2: Later.
1: Later.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog, het koelt af.

0: Oh.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. De komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

back and

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.